Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Je luistert naar de concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app. Dit was De Nacht Jazz van de concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar het programma De Ochtendeditie. We beginnen vandaag met een compositie die precies 200 jaar geleden is geschreven. In 1826 componeerde de van oorsprong boheemse componist Antonin Reicha zijn pianoquintet in C klein. Reicha woonde toen al jarenlang in Parijs, waar hij een gerespecteerd muziekpedagoog was van het conservatorium aldaar. Het pianoquintet wordt uitgevoerd door pianist Jaroslav Tuma samen met het Kotsjan-kwartet.

Dat waren de vijf Gesänge der Frühe, opus 133 van Robert Schumann, gespeeld door fortepianist Andreas Steyer. En daarvoor zong mezzosopraan Jart van Nes het korte lied Schneeglöckchen uit Lieder für die Jugend. En ze werd begeleid door pianist Roger Vignoles. Ignaz Moscheles, die leefde van 1794 tot 1870, was niet alleen componist, maar ook pianovirtuoos, dirigent en muziekpedagoog. Hij was goed bevriend met Felix Mendelssohn en samen gaven ze les aan het conservatorium in Leipzig. Cellist Steven Isserles en pianiste Connie Shee spelen nu de tweede cellosonate van Moscheles.

U hoorde de sonate voor cello en piano nummer 2, het opus 121 van Ignaz Moscheles. De uitvoerende waren Steven Isserlis cello en Connie Shee piano. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender. Op onze website en in de app kunt u precies zien wat u allemaal hoort in dit programma. Op die website vindt u ook uitgebreide informatie over hoe u de Concertzender kunt steunen. Dat kan bijvoorbeeld door vriend te worden, door eenmalig te schenken of door periodiek te schenken. Alle steun is van harte welkom. We zijn voor ons voortbestaan grotendeels afhankelijk van giften, groot en klein. In de ochtendeditie gaan we verder met een wat korter werk van Hector Berlioz. Hier is zijn Rêverie et Caprice opus 8 voor viool en orkest.

Violist Renaud Capuçon was de solist in Rêverie et Caprice, opus 8, van Hector Berlioz. Hij werd begeleid door de Deutsche Kammerphilharmonie onder leiding van Daniel Harding. De laatste drie kwartier van deze ochtendeditie heeft een vrolijk karakter. We eindigen straks met Heitere muziek van Max Buting. Daarvoor klinken satires van Dmitri Shostakovich. Maar u hoort nu eerst zes wals humoristiek van de Franse romantische componist Alexis Castillon de Saint-Victor. Hier is pianist Laurent Martin.

U hoorde de zes vals humoristiek opus 11 van Alexis Castillon de Saint-Victor. Ze werden gespeeld door pianist Laurent Martin. In 1960 schreef Dmitri Shostakovich zijn Satires, 5 romances voor sopraan en piano. U gaat nu luisteren naar een bewerking van de liederen voor bariton en orkest. Achtereenvolgens zijn dat Aan een criticus, Voorjaarsontwaken, De nakomelingen, Misverstand en De Kreutzersonate. Hier zijn bariton Sergei Leiferkus en het Russisch Philharmonisch Orkest onder Thomas Zanderling.

Dat waren de 5 satires van Dmitri Shostakovich, uitgevoerd door bariton Sergei Leiferkus en het Russisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Thomas Sanderling. Max Bütting was een Duitse componist die leefde van 1888 tot 1976. Hij was een van de eerste componisten die in de jaren 20 speciaal voor de radio schreef. Een voorbeeld daarvan is zijn stuk Heitere Muziek, dat ook wel bekend staat als de Zweite Rundfunkmuziek. Oorspronkelijk schreef hij het voor kamerensemble. U hoort nu een bewerking gespeeld door het Sonic Art Saxofoonkwartet.

Dat waren tot slot twee nocturnes voor piano uit 1926 van de Rus Alexander Mosolov. Ze werden gespeeld door pianiste Olga Andriushenko. En daarvoor speelde het Sonic Art saxofoonkwartet een bewerking van de Zweite Rundfunkmuziek, ook wel bekend als Heitere Muziek, van Max Butting. Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld en gepresenteerd door Niklaas Hoekstra. Alle muziek die u hoorde was afkomstig van Muziekweb. Morgen om 7 uur zijn we er weer en dan beginnen we met een Te Deum van Mendelssohn. En verder hoort u bijvoorbeeld pianist Sviatoslav Richter in muziek van Bach en Schumann. Ik hoop dat u dan ook weer luistert.

U luistert naar de Concertzender. Het komende uur gaan we zwerven door de middeleeuwen. In dit programma luisteren we naar muziek aan het Bourgondische Hof in de eerste helft van de 15e eeuw. Onder de hertogen van Valois in de 15e eeuw werd Bourgondië een van de sterkste politieke machten van West-Europa. De hoofdstad Dijon ontwikkelde zich tot een centrum van muziek. Wat daar werd gecomponeerd was zo vernieuwend dat men spreekt van een Bourgondische school. De belangrijkste vertegenwoordiger van die school is Guillaume du Failly, in zijn tijd beschouwd als een van de grootste componisten. Net als veel van zijn collega's was hij in Vlaanderen opgeleid en reisde huisuitwaarts, waar Vlaamse meesters toen met open armen werden ontvangen. In dit programma staat du Failly centraal. Hij wordt geflankeerd door enkele tijdgenoten zoals Gilles Benjoie, Jacobus Fide en Nicolas Grenon. U hoort Lena Suzanne Norin, alt, Randall Cook, Viola Darko en Vedel en Suzanne Ansorg, Vedel en Rebeck.

U hoorde Cappella della Pietà de Torchini in achtereenvolgens een Versetti della Stabat van anonieme hand, gevolgd door een Stabat Mater en Beata Omnes, beide vijfstemmig van Giovanni Salvatore. Dan nu een solo-cantate van Francesco Mancini, Quanto mai sarà più bello, gevolgd door twee duetten. Het eerste duet is afkomstig uit Terzi en Fileno van Benedetto Marcello. Het tweede duet komt uit de cantate Amore e Virtù van Alessandro Scarlatti. Alles wordt uitgevoerd door de countertenoren Philippe Jarouski en Max-Emmanuel Sencic en Lézard Florissant onder leiding van William Christie.

U hoorde de countertenoren Filip Jaruski en Max-Emmanuel Sencic samen met Lézard Florissant, onder leiding van William Christie, in aria's uit cantates van Alessandro Scarlatti en Benedetto Marcello. En van Francesco Mancini hoorde u de hele cantate Quanto mai sarà più bello. We gaan door met muziek uit de reis van Faustina Bordoni naar Napels. Zij was een mezzosopraan en ze was getrouwd met Johan Adolf Hasse. Haar grote doorbraak kwam in 1721. Ze was toen 24 jaar oud en ze was uitgenodigd om in Napels te werken. En daar was ze gedurende 3 jaren de onbetwiste koningin van het Napolitaanse theater. We laten nu 3 aria's horen die zij toen zong in diverse opera's. Luistert u om te beginnen naar 2 aria's uit de opera Il Trionfo di Camilla van Leonardo Vinci. Het zijn Cendi da questo solio en Un guardo solo ancor. Ze worden hier uitgevoerd door sopraan Roberta Infernizzi samen met I Turchini onder leiding van Antonio Florio.

U hoorde tot slot van Leonardo Vinci uit de kantate Parto ma non qualcore, de aria Ecco mi parto. Eerder hoorde u van Vinci twee aria's uit Il Trionfo di Camilla. Daartussen hoorde u een instrumentale sinfonia van Francesco Mancini. Alles werd uitgevoerd door sopraan Roberta Infernizzi met I Turchini, onder leiding van Antonio Florio. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de laatste aflevering van onze serie Giving Voice. Dit is ook het thema dit jaar van het festival Oude Muziek. Wij legden vandaag het accent op de vocale Napolitaanse muziek. Dit was Documento. De speellijst kunt u nalezen in de gids op onze site concertzender.nl. Samensteller was Beatrice Vissers.

Dit is de Concertzender met Missa et cetera. In dit uur horen we twee van de indrukwekkendste werken uit de Engelse barok. My Heart is Indicting, schreef Henry Purcell voor een kroning, en de Funeral Anthem voor Queen Caroline, wat Georg Friedrich Händel schreef voor een begrafenis. Samen tonen deze composities twee gezichten van de Engelse hofmuziek uit de barok, de een feestelijk en de ander plechtig. Henry Purcell schreef zijn My Heart is Indicting voor de kroning van koning Jacobus II en koningin Maria van Modena in 1685. Het werk klonk tijdens het slot van de kroningsceremonie in Westminster Abbey en was bedoeld als een groots muzikaal eerbetoon aan de nieuwe koningin. De tekst is gebaseerd op Psalm 45 en verheerlijkt de koningin die in goud gekleed aan de rechterhand van de koning staat. De feestelijke muziek kent een uitzonderlijke pracht en ceremonieel elan en is dus niet zomaar gelegenheidsmuziek. Het is een van de hoogtepunten van de Engelse barok. U hoort het werk nu, uitgevoerd door Chœur et Orchestre de l'Opéra Royal onder leiding van Gaëtan Jarry.

U hoorde kantate 54, Widerstehe dochter Sünde, uitgevoerd door Marcus Forster, counter, tenor, mannenalt. En het orkest van de Bach-Stiftung St. Gallen, onder leiding van Rudolf Lutz. En we gaan nu door met het klavierconcert in F klein, BWV 1056. Het wordt uitgevoerd door de klavicineste Xu Tzu Ryan, denken wij, uit Taiwan, samen met het orkest La Petite Bande, onder leiding van Sigiswat Kuiken.

U hoorde het clavecelloconcert in F klein BWV 1056 uitgevoerd door Xi Tzu Ryan en het Orchestre Petite Bande, alleen van Sigiswald Kuiken. En we gaan door met de bewerking van de beroemde tweede partita van solo viool en nu in de bewerking dus weer voor viool en piano. Ook daar staat de Sciacconna in. Nou, heel benieuwd hoe je dit vindt. En we horen op de viool Mario Hossen. En op de piano weer die Piero Barbareschi.

U hoorde de Partita nummer 2 in D-klein voor viool, maar bewerkt voor piano en viool samen. Uitgevoerd door Mario Hossen op de viool en Piero Barbareschi op de piano. Govert-Jan Bach en Hans Meerman, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

0: Dag luisteraars, in deze aflevering van Concertzender Live met Oude Muziek kunt u luisteren naar twee concerten uit een reeks van drie die van 13 tot en met 15 maart plaats hadden in de Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge, België. Concertorganisator Karen Majeline nodigde zoals gebruikelijk intussen een keur van internationaal gereputeerde topmuzici uit voor alleen zaligmakende barokconcerten. Ik heb het over Lucia Swartz, cello, Rio Terracado barokviool, Kaori Uemura, viola da gamba, en eerst Sibe Henstra in het tweede concert Guy Panson op clavecimbel. En in het laatste concert is er de Oostenrijkse Peter Waldner solo op clavecimbel. Dat laatste concert hoort u in een volgende aflevering van Concertzender Live. Eerst het concert van 13 maart. De ten onrechte minder bekende Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge dateert van 1651. En er is een rijke en boeiende geschiedenis aan verbonden. De akoestiek van de kapel is voortreffelijk, dus kunt u luisteren naar een erg geslaagde opname. In het eerste concert dat u zo meteen hoort spelen Lucia Swartz, Sibe Henstra en Rio Terracado, een werk van Heinrich Ignaz Franz von Biba, Johann Sebastian Bach, François Couperin en Antonio Vivaldi. Ik wil graag extra uw aandacht vestigen op het vierde werk, en dat is de Chaconne voor viool solo van Johann Sebastian Bach. Werkelijk voortreffelijk uitgevoerd door Rio Terracado. Ik heb er in alle eerlijkheid de tranen van in de ogen gekregen. Zo ontroerend heeft Terracado dit toentertijd toch wel gedurfde werk uitgevoerd. Bach heeft in deze chaconne allerlei delen uit zijn koraalmelodieën, uit zijn cantates verwerkt. Geniet ervan, dit is zonder meer een zalig concert.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

Dit was het tweede concert uit een reeks van drie tijdens het festival dat van 13 tot en met 15 maart 2026 plaatsvond in de Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge. Als u in Brugge bent, het is een aanrader, bezoek dan die toch wel bijzondere kapel in volle centrum van de oude stad, die ook wel eens het Venetië van het Noorden genoemd wordt. De muzici daarnet waren Rio Terracado, barokviool, Kaori Uemara, viola da gamba en Guy Panson, clavecimbal. Nog even extra zeggen dat u de speellijst terugvindt op onze website www.concertzender.nl en in onze app. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot hoors op de Concertzender.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender of bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

0: Veilovski.
1: U luistert naar Ratatouille. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u op concertzender.nl of in de app.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertzender.nl of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Niklaas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

Welkom in het Paleis van de Weemoed, onze wekelijkse gedoogzone voor de muziek van vroeger. Muziek die je, vind ik, veel te weinig nog hoort. Straks Willie Nelson, de Bohunks, weer die aardige doo-wop groep van vorige week, de Four Tunes. En vandaag beginnen we met een vriendelijke wandeling in een droom, Tiptoe Gently, Carmen McRae.

Azure Thé, of ook wel Paris Blues door saxofonist Al Cohn, met onder meer op trompet Joe Newman, op gitaar Freddie Green, piano Ned Pierce, bas Milt Hinton en op drums Ozzie Johnson, kwam van het album That Old Feeling uit de tijd toen muziek nog heel anders klonk dan tegenwoordig, 1955. En daarvoor iets wat eigenlijk wel symbool staat voor de geluiden die in het Paleis van Wee moet klinken. De Recycled Vinyl Blues. Neil Innes met de Bonzo Dog Duda Band. Die Parijse blues van daarnet houdt ons nog even in het Franse spoor, althans deels. Zangeres Anne van der Love, die Nederlandse roots had. Ze kwam uit Scheveningen en heette eigenlijk Anna van der Leeuw. Maar haar grote successen boekte ze vanaf de jaren 60 in Frankrijk met chansons. En daarnaast hield ze zich bezig met humanitaire organisaties. Hier is ze met een liedje over een krankzinnige vrouw die aan het einde van de kade is te vinden.

0: Amigo Tango heette dit door Nila Pizzi en Gino Latilia. En daarvoor hadden we de Four Tunes, die twee weken terug ook in het paleis zaten toen het ging over songs over de naam Marie. Toen waren ze te horen met het behoorlijk doo-wop-achtige Marie. En dit keer hoorden we ze met het orkest van Sid Bass. En ze waren, vertelde ik die vorige keer, deels gerecruiteerd uit de Inkspots. En hebben zich ook nog een tijdje de Brown Dots genoemd. Een klassieker nu in de blues- en jazzhistorie. Geschreven door de blueskeizerin Bessie Smith in 1927. Als reactie op een grote overstroming in Nashville in 1926. Bessie Smith zelf maakte er een opname van met James P. Johnson op piano. Maar dit is een versie door een van haar opvolgsters aan het bluesfirmament, Dinah Washington.
1: With Max Roach, Paul West en Wynton Kelly, I'd like to do one of Bessie's most soulful tunes. It's called the Backwater Blues. When it rains 5 days and the skies turn black as night,

black as night.

across the pond.

uit de oertijd van de jazz, de man die we kennen van de Maples Leaf Rag, Scott Joplin, dit keer met A Real Show Drag. Een zangeres nu die behoorlijk aan de weg timmerde in de tijd voordat de popgroepen de hegemonie in de populaire muziek overnamen. Ze had Italiaans-Amerikaanse roots, heette Giovanna Carmela Babbo en noemde zich als artiest Joni James. Met hits als Why Don't You Believe Me en My Cheating Heart haalden ze miljoenen oplagen. Maar ze waagden zich ook wel aan iets wat dichter in de buurt zat van de jazz, zoals in 1962 aan Lullaby of Birdland.

0: just fooling myself.
1: Billie Holiday op een album met als titel Rare Live Recordings, 1934-1959. En daar staan allerlei bijzondere juweeltjes tussen. Ook een paar opnamen gemaakt vlakbij een vliegveld. En dan komt er steeds zo'n lekker brommend propellervliegtuig dwars door haar opname heen denderen. En daarvoor Crazy door Willie Nelson. Toon Hermans, die in de jaren 60 mega populair was in Nederland, kreeg op een zeker moment het plan om Broadway te gaan veroveren. De Amerikaanse tekstschrijver Eric Segal, bekend van de film Love Story, werd ingevoerd om ingehuurd om samen met Hermans allerlei bestaande nummers om te bouwen. Er werden een paar Engelstalige try-outs gedaan voor Amerikanen in Nederland, ambassadepersoneel, Amerikanen van de vliegbasis Soesterberg, mensen van Amerikaanse bedrijven. Er volgde een reeks voorstellingen in Canada, vooral voor emigranten daar. En vervolgens ging Hermans met zoon Maurice naar New York. Maar toen hij daar op de bühne van het lege Golden Theater stond, nam hij gevoelsmatig de beslissing om er niet op te treden. Er bekroop hem een angstgevoel en de plannen werden afgeblazen. Hij was er nog niet aan toe. Hij zou later nog wel terugkomen. Het is er nooit meer van gekomen en al wat resten van het project waren de opname van een aantal Engelstalige nummers. Zoals deze versie van de klassieker Méditerranée.

of the beach is asleep now. Asleep till the dark meets the day.

Na het Amerikaanse avontuur van Toon Hermans was dat Edith Piaf met Mon Manège à moi, vrij vertaald mijn eigen draaimolen. En dan was er ook nog dat fraaie deuntje dat iedere liefhebber van Laurel en Hardy films onmiddellijk kan thuisbrengen. The Trail of the Lonesome Pine, dat we kennen uit Way Out West, met als bonus dan ook nog een koddig dansje. Maar dit was een versie van Eigen Bodem door het documentairorkest De Bo Hunks. Een van die albums, van een van die albums waarop ze muziek spelen uit Laurel en Hardy films. Uit het vooroorlogse Duitsland, het vrolijke orkestje Weintraub's Syncopators.

0: Going out of hearing now.
1: Dat was het duo Maynard en Morris, folk uit de eerste helft van de vorige eeuw. We zijn er weer door wat dit Paleis van de Weemoed betreft. Ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek zorgde Willem van Schip.

Hoogste tijd voor Holiday for Hipsters. De crimineelste jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Duke Ellington noodt u ten dans.

U hoorde het Nieuwe Trio met Clara Schumanns trio voor piano, viool en cello opus 17. Later in haar leven legde Clara Schumann zich vooral toe op het lesgeven en het optreden en het promoten van werken van andere componisten. Haar overleden man, maar ook anderen die zij steunde, zoals Johannes Brahms. Clara Schumann was goed bevriend met Brahms, die een tijdje bij haar en Robert Schumann introk en tijdens Roberts ziekte een steun en toeverlaat voor Clara was. Brahms was ook na Roberts dood een belangrijke, hoewel gecompliceerde persoon in Clara Schumanns leven. Ze wisselden muzikale ideeën uit en Schumann promootte ook het werk van Brahms door het zelf vaak uit te voeren. De invloed van de Schumanns op Brahms is nog steeds op te merken in zijn muziek. Ook later in zijn carrière schreef Brahms stukken voor of geïnspireerd door de Schumanns. Het melancholische hoorntrio waar we zo dadelijk naar luisteren is niet alleen een prachtige compositie, maar ook een uitzonderlijk stuk aangezien er weinig kamermuziekrepertoire voor horen is. Met de aantekening dat Brahms' oude vriend Robert Schumann nu juist een voorloper was in het componeren van romantische kamermuziek voor horen. We gaan nu luisteren naar het trio voor piano, horen en viool opus 40 in S groot van Johannes Brahms, gespeeld door hornist Martin Owen, violiste Francesca Dego en pianist Alessandro Taverna.

Het trio voor horen, viool en piano van Johannes Brahms. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de wandeling van vandaag. Die werd uitgezet door Maria Aaftink. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van de Concertzender. Tot het hele uur hoort u nog een opgewekte soirée muzikaal van Clara Schumann.

Welkom bij Tijdsignaal, dit is de Concertzender. Van Winston Churchill is de uitspraak dat de Balkan meer geschiedenis heeft dan het gebied aan kan. Volgens mij is die uitspraak ook zeer wel toepasbaar op Duitsland. In elk geval is een reis door Duitsland al snel ook een reis door de geschiedenis. Mooie geschiedenis en vreselijke geschiedenis. Eerder dit jaar was ik in Hamburg en bezocht er de oude, meermaals verwoeste, maar prachtig gerestaureerde Sint-Michielskerk, Der Michel, zoals ze in Hamburg zeggen. Achterin deze Lutherse kerk staat een stenen tafel met daarop de namen van Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach en Johannes Brahms. Alle drie deze componisten hebben namelijk iets te maken gehad met Der Michel. Telemann en Bach waren er muziekdirecteur, evenals trouwens van enkele andere Hamburgse kerken, en Brahms is er gedoopt en geconfirmeerd. Als je voor die stenen tafel met de namen van Telemann, Bach en Brahms staat, voel je toch wel even de geschiedenis over je heen waaien. In deze aflevering van Tijdsignaal brengen we de Hamburgse muzikale geschiedenis tot leven. Te beginnen bij barokcomponist Telemann, waarschijnlijk de productiefste componist aller tijden, met meer dan 3000 werken op zijn naam. Hij werd 86 jaar oud, wat in zijn tijd een zeer respectabele leeftijd was. Zijn sterfjaar is 1767, 3 jaar voordat Beethoven werd geboren. Hier is het Concerto voor altviool en strijkorkest in G groot, het eerste bekende soloconcert voor altviool in de muziekgeschiedenis. De solist is Pinchas Zukerman en hem fungeert tevens als dirigent van het St. Paul Chamber Orchestra.

Pinchas Zukerman soleerde in het altvioolconcert van Georg Philipp Telemann en hij dirigeerde tevens het St. Paul Chamber Orchestra. Van Telemann gaan we nu naar de man die hem in Hamburg opvolgde en die trouwens ook zijn petekind was, Carl Philipp Emanuel Bach. Heden ten dage is diens vader Johann Sebastian de grote Bach, maar bij leven en welzijn was Carl Philipp Emanuel eigenlijk beroemder en populairder. De muziek van zijn vader raakte enigszins in de vergetelheid en zou pas in de 18e eeuw herwaardering krijgen. Je zou kunnen zeggen dat Carl Philipp Emanuel op zijn beurt een eeuw later een zekere herwaardering heeft gekregen als wegbereider van de vroege romantiek. Hier is zijn concert voor cello en strijkorkest in A groot. U hoort Anner Bijlsma met het Orchestra of the Age of Enlightenment op zijn beurt een eeuw later een zekere herwaardering heeft gekregen als wegbereider van de vroege romantiek. Hier is zijn concert voor cello en strijkorkest in A groot. U hoort Anner Bijlsma met het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van

Dat was de zesde vioolsonate uit de cyclus opus 1 van Jacobus Nozeman. De nu volgende blokfluitsonate is een bewerking van de sonate opus 1 nummer 3. Deze sonate in A klein heeft 5 delen. De uitvoerende zijn Saskia Kole blokfluit, Reiner Zieperling gamba en Patrick Ayrton klavcimbel.

Dat was een blokfluitsonate van Jacobus Nozeman. Na de vioolsonates opus 1 uit 1725 werden zijn 12 sonates opus 2 11 jaar later gepubliceerd, in 1736. We laten u twee van de sonates opus 2 horen. Allereerst nummer 1, een sonate in E groot, bestaande uit vier delen. U hoort wederom Antoinette Lohman en Furor Musicus.

Antoinette Lohman en furormusicus met de eerste vioolsonate uit de cyclus Opus 2. We komen daarmee aan het slot van deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek, gewijd aan Jacobus Nozeman. We eindigen met vioolsonate nummer 4 uit Opus 2, een sonate in D groot bestaande uit 5 delen. Wederom gespeeld door violiste Antoinette Lohman en furormusicus. Samensteller van deze chroniek van de Nederlandse muziek was Egbert Randewijk.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. We beginnen vandaag met een nieuw album uitgegeven op het Capriccio-label met werken van de Noorse componist Kjell Flem, geboren in 1943. Hij staat bekend als een karakteristieke stem in de Scandinavische hedendaagse muziek met atmosferische composities die diep geworteld zijn in de natuurlandschappen van zijn vaderland. Flem houdt zijn compositorische catalogus bewust relatief klein. Hij kiest voor lange creatieve periodes, omdat hij gelooft dat echte magische momenten van inspiratie zeldzaam zijn. Recensenten omschreven zijn werk als traditioneel, niet radicaal, maar zeer meeslepend. Zijn composities wisselen sereen, natuurschoon, in de stijl van Eino Juhani Rautavaara, af met dramatische muzikale stormen. Zijn pianoconcerto uit 1992 is een van zijn meest gevierde en grootschalige orkestwerken. Volgens recensenten is het werk een compositie die balanceert tussen een zoete, natuurlijke dispositie en een beukende storm van ritmische activiteit, van zowel de piano als het orkest. Het werk maakt gebruik van heldere, kristalachtige trillers in de piano die doen denken aan de sfeervolle, ijzige sferen van zijn leermeester Rautavaara. Flem eist het uiterste van de solist. De pianopartij vraagt om een enorme technische virtuositeit en kent momenten van grootse kinetische energie, met name in de krachtige finale. U kunt gaan luisteren naar dit pianoconcerto door het Rundfunk Sinfonieorkester Berlin, onder leiding van Markus Frank, met aan de piano de Duitse pianist Oliver Trindl.

We hoorden het pianoconcerto van de Noorse componist Kjell Flem, een werk uit 1992, nieuw uitgegeven op Capriccio Records. De pianist was Oliver Trindel. We blijven in Noorwegen met het nieuwe album van de Noorse componist Rune Repne, geboren in 1961. Op dat album drie werken, totaal verschillend, waarvan het eerste It I heet, voor solo klarinet en sinfonietta, een werk voltooid in 2019. In de klassieke traditie staat een solist vaak loodrecht tegenover het orkest, een strijd om de voorgrond. Repne breekt volledig met deze traditionele rolverdeling. De sinfonietta, een klein symfonieorkest, fungeert niet als een passieve begeleider. De klarinet trekt de andere instrumenten mee in haar melodische bewegingen. Het stuk begint als een complex samenspel van losse ritmische draden en melodische impulsen die gedurende het stuk langzaam samensmelten tot één grote, gedeelde sonische eenheid. De basklarinetist van dienst is de Noorse Ingvild Hafskjold, lid van de Oslo Philharmonie. En het ensemble is het Noorse ensemble Ernst. Een tweede werk heet Dida uit 2022, een maatschappijkritisch werk. Het gaat over de hedendaagse overvloed aan meningen en uitingen in de maatschappij. In de eerste fase van het stuk vechten alle instrumenten hoorbaar met elkaar om de voorgrond. Na dit dichte, chaotische en energieke verloop opent de muziek zich plotseling. Er ontstaat ruimte voor heldere, betekenisvolle muzikale uitspraken. Repne onderzoekt hiermee wat het daadwerkelijk betekent om gehoord te worden. Het stuk daagt zowel het ensemble als de luisteraar uit om van puur horen over te stappen naar luisteren als een collectieve handeling. Ook dit werk wordt uitgevoerd door het ensemble Ernst onder leiding van Thomas Riemel met Ingvild Hafskjold op basklarinet.

Twee composities van Rune Repne door het ensemble Ernst en basklarinettist Ingvil Hafskjold. Dit was Noorderlicht, een programmaserie van Luc Nijs.

Het is 30 augustus 2026. De zomer loopt ten einde. Vanaf morgen duiken we langzaam richting de herfst. De dagen worden korter en de temperaturen lopen terug. In deze Vrije Radicalen bij de Concertzender is het de hoogste tijd voor een uurtje zelfreflectie.

De toon in deze Vrij Radicale is gezet. En dat deden we met een intro van de Amerikaanse componist Paul Riedel. Riedel is vooral bekend als lid van de death metal band Blood Incantation. Maar voor het Nederlandse label Dead Mind Records deelde hij zijn solowerk op een splitalbum met zijn grote voorbeeld Enno Veldhuis. We gaan verder met de Canadese componist Meredith Bates. Van haar verscheen dit jaar het album The Observer Effect, Books 1 en 2. Met 140 minuten aan muziek horen we op deze dubbel CD meditatieve, broeierige klankgolven, met hier en daar een tipje psychedelische onrust. En omdat de muziek fascinerend in zijn omvang is, laten we nu het bijna 46 minuten durende First Incantation Infatuation horen.

Meredith Bates was dat. Bezwerende muziek. Hopelijk hebben we de afgelopen 45 minuten de warmste weergoden verdreven. Want met al die opwarming smachten sommigen onder ons waarschijnlijk naar de herfst. Hoewel, aan deze uitzending van Vrije Radicalen zal het niet gelegen hebben. Maar we gaan er toch een iets luchtiger einde aan breien. Met Le Millipede en met het nummer Joanna Macy 2003 van het album Radical Hope. En daarna geven we het stokje over aan Harold Roeland met zijn Senzenta. We wensen u een fijne voortzetting van de avond, mede namens de samensteller van dit programma, Hessel Veldman.

0: Past, present en future. Een programma van de Concertzender.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij uitzending 6 van Past, Present en Future. In de reeks verleden, oftewel de past, vandaag Philly Joe Jones met Sonny Rollins. De uitzonderlijke plaat Nuke's Time bracht Sonny Rollins en Philly Joe Jones samen in de studio van Rudy van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. Het kwartet bestaat verder uit Wynton Kelly piano. Dit was de eerste keer dat ik Wynton Kelly op de plaat hoorde. Lang en lang, lang, lang geleden. En de veel te jong overleden bassist Duck Watkins. De eerste titel is een stuk van Kenny Dorham. Asiatic Reese, ook wel bekend onder de naam Lotus Blossom. Als tweede een spectaculair duet van Sonny Rollins en Philly Joe Jones. De saxofoon en drums. The Surrey with a Fringe on Top uit de musical Oklahoma. En als laatste van Sonny Rollins, Blues for Philly Joe. Let hierbij vooral op de ineens aanwezige stuwende bas van Duck Watkins. Drie titels, Asiatic Race, The Surrey with a Fringe on Top en Blues for Philly Joe.

Beste luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag traditioneel klassieke muziek uit India. We beginnen met de Raag Hamsadwani. Het is een raga voor de vroege avond. De betekenis van Hamsadwani is de schreeuw van de zwaan. Zangeres Ashwini Bide Despande wordt begeleid door Vishwanath Shriodar op tabla, Mohan Bide op harmonium en Uma Mehta op tampura.